0: Tautoko FM, te pua waitanga o te reo Māori.
1: Kena koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.